Ons het geluister na Carlos, voorgelees deur Dean Bali. En die gedig Vure is voorgehou deur Kyle Farmer. Dit kom uit die bundel tussen twee vure van Pieter van Wyk, wat uitgegee is deur Turksvy Publikasies. Ek is Johan Rademan en dit was kortom vir vanavond.

Dolly Parton het die geestelike lied In the Sweet By and By gesing. Baie mooi vertolking, ne? Haar mens wees en haar muziek gaan gewis wereldwijd gemis word. Een van die bekendste melodieën die die componist Gustav Holst is die van O God Beyond All Praising. Dis die Temple Square Tabernakelkoor en orkest wat het uitvoer.

Dit was, Heer, ek kom tot u, Heere, ek kom na u, aangebied deur Nederlandse massasang met as solis Maria den Hertog. Randall Wickham het mos baie van Hans du Plessis se Griekse psalms getoons het en self ook gesing. Nou hier is Randall met psalm 139, voordat ek mens was.

0: Exka FM
1: Old Testament. The Bible says, "Three were the faithful who are no take a orosan." The Prince Am Kote. The Yaha U Kamama. The Yaha the Ham Im Atreza. Kwana ki chani tsha te kwate ya na te manum atwere te ke ego ji ahinyet ji a ni tu kha di o wate hi dang Jesus Christus u ka tete ti e ma ba ko di ma ba ko ji tsousa yele hun ko ji ke nta o tin ta hun ku ye ko te ko hinyeti akwana chani tse a tse ji a kha tle kara hi ji a ba ko ji wota Uti, dangi te ukumuche, ukwama te ya hati tamakate, mborunga te kuwama. Ena, mborunga te kitekwe. Hambe kwa na te misa nkati, ate mborunga ta. Te mborunga kwa awa hii, te mborunga kwa sinu khiri khiri kwa. Akwa na kite, ngu te itika awa sika te ukumuche, Jesus Christus. Ta hitu ati hoji teki, te nyamako kuhunti, ngu Akate, ena, ngu ati hoji. Hitu te nyamako, te ukuinji, akingibi na kutako. Dank Jesus Christus ki yahan ko na se yahan na tama khatu na ta ke ho ka ho is na tan ki tama te te ku chi kam ku chi akona khate kwa ka ti ku kwa ma ku ko na kwa ma kwa amen a I ku to akoma ko ye te kwa na te komo de kwa na kwa dam ko e te tsu sa nyiza te ku ka go te klasa na go te ti ka ka te u dam ji ka te kwa ka ra ye go an kwa ngi ki mo ko me kwa na te to ku ta go Pani kwa ati te guanam kati kamka tenox guanam ka itwa damu hati na damu hati ite okay du te nume five fair seis gite nyama kuti o seis gika bible uten agisi ekas di yere yo god wat yo eight Egypte eight die plek van slavernij bevrij het hij mag naast mij geen ander gode heen nie hij mag nie voor jou een beeld of enige afbeelden maak van wat in die hemel, daarboe of op die aarde, hieronder of in die water onder die aarde is nie. Dat is vers gewoon na te kongwe, 16 soka. Te trouwens as ek is, ja wat is soka, dit is vers 16, ki te gewoon na sê, eer jou vader en jou moeder, soos die Heere jou God jou beveel het, Dan zal jij lang leven he, en zal dit goed gaan met jou en die land wat die Heere jou God voor jou gee. Je mag niet moord plegen, nie. Je mag niet echt plegen, nie. Je mag niet stelen, nie. Je mag niet valse teen ander getuig nie. Jy mag nie iemand anders sê vrou begeer nie. Jy mag nie sy huis begeer nie. Jy mag nie sy grond, sy slaaf of slaafin beheers of donkie of enige iets ander wat aan hom behoort nie. Te awaghe di karakie. Ai u koma ke ate koma di khona nyu tsani mtetwe. Tsani di gam di kutu koma tsena tse. Te tso go tye koma. Nyam go siki tsani mangi te nqati. Nqa kwika am ka dzite kwika go dzika. Te tso go tye koma. Nyam go siki tsani mangi te nqati. Nqa kwika am ka dzite kwika go dzika.

Psalm 5 vers 4 kan iemand daarmee jou gaan ingaas ek jy luister na my stem in die môre, Here, in die môre terwyl ek voor u verskyn en op u wag. Kanetje nuki tsag yaba na kwa u koma ya kanetje tsag koma te ti duma u koma na kanetje kanetje ti nka ki kwara ko ha kwa go tete ha a kwa ne ta ha ti kwa te u koma na eta. Amen.

0: Blaze.
1: Toen nog maar niet dan gaat ik hier kunnen we achter kon kiraten ik schrijf hem. Je moet gissen dat 40 minuten niet dan dat klui je moet ge. Ja, ze gaan met als ook leek kunnen we moeten kiezen zo kan we met het programma. Dat ook ik moet ge ja kunnen we. Dan was je moet kiezen moet ik kunnen gaan kia. Ook om te leren in school ja, maar nu doe ik ook ik gewoon hem. Dan moet ik gaan met een eten ge. Kali met het programma ge hi. Dan gaan we met ge ja hong. Kieskola terminggu kita wang mana kau nabi ke so nak sekolah pernah tawagi kuang kena kau tawagi dah along seti ke dia cinta tuan tawagi along seti ke dia cinta tuan si tawagi along seti ke a cinta itu aku he kaki awak nak dia cinta kata ke tuan si oh aki atinge itungwa kwe katini kihi ya wabanika kituwa nga uwa saantumata akita longsa tikehi atuwa panimwa wakihi nkwa kwa wa tula mingu skola kwa mtiki kwa kikunga kisa uwa krisi kange ana uwa mtiki tika watika nkihi kwale mta program kitu wangu tika mtutusa kiyo na kwa kangia wakilu kili ngamu tatina kita ngunga kutasa kwa mtima mta ngamu aki ya okama ima gya kamat unpale ina na kwa watisi kanka wati gungi pani imta tuja kiwa na imta tina gita ngunga kudima gya kamagam genga kika o khale ngule ngwe bula kuna kuna imta tuja kiwa na imta tina gita ngunga kuda ngulikwa nertin siwa ngke niya kataka imta gita katuja kuna chwa imta program ki chono imta program ki fita ngule ngwa imta gita ngwa tisumuki chwa.

ons lees uit Matteus 22 vanaf die verder vers 34. Toe die Fariseërs hoor dat Jesus die Sadduseërs die mond gesnoer het, het hulle by mekaar gekom en een van hulle wetgeleerde het hom met 'n vraag probeer vasdruk. Meneer, vra hy, wat is die grootste gebod in die wet Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelykstaande is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En hierdie twee gebooie is in die hele wet en die profete saamgevat. Genade en vrede vir julle en God ons Vader en deur die werking van die Heilige Gees gemeente Medatemika kwaTamska. Nikuye otam o okomanya ove koma oha. Nikuye o a onya dibe ana komo kwe. Tahunu hika he. Kazu hika he. Cha a. Kwa kwa cha hibe na di khode keri a. Koma kwe. Dala hika he mu. Dama hika ke. Cha oe ove. Dete usa ki te gobe. Tama nga kuto to nita ti nga. To a. Moja si kwa la hi akhebte ka. Kukuti hisa na kawa jete kiye gobe. Tama tenga waka yaka tom siki. Moses aki ya nu ya kheri nahi Moses mkuye Moses kama total niki kheri na kwa nini kwe na te ya kama ote kuna ungu Moses aki ya ate nu tingate tuika kwa chaka kwa te kwa toa Moses mkilapela Moses mangai kama ngai ama che Moses mkilapela toa te kichakara kwa ingu Tan teusa te muanya na kwa. Ama teki tima. Kani ma tan kara ana kwa. Tuka jauti. Cha osu wa tim ama. Kani ma tan ana kwa. Marto ate zirikasa kia kwa ama. Te kwa kwa kasa. Moses ma ngai. La pera. Nde ukwa lenga kito ati nga kasa. Moses mkisi kheri nae. Haka na hito te kia reka. Tomu ate te muanya be angaiki. Moses mke akheri nahi. Tiabe kuwa damkwe. Udote mi kuitu ya ha. Kuitu ya ha. Aki akheri nahi Moses mke. Moses muwe muwe hambe. Teka akana kia reka. Pasala muna dinigena ntuenda. Nimi kwambi ya nguwe ki. Amki. Ya akheri nahi. Awa ha. Ntaka makungo gure kumuka. Temuwa hako anguzi. Okay. Akana toti kui. Drika kwe. Nako toti sika. Cham kani ma cham, cham kau ma trek ama, cham koma ma cham drika kwe. Nako toa disika. Cham kani ma cham, cham kau ma trek ama, cham koma ma cham hii kuzi de yo.

0: சொமை. Here, mag die genade en de liefde van God ons Vader, door die werking van de Heilige Geest, zal wees en blij in ons allemaal. Amen.
1: Ja, Tio, Terra Parakianim, Aekska FMP.
2: Gasan bunga kereke khwena jawak ai he khanim twin siki na khanim isu khasu chaka siki tete iskadarana xka fm team nteta makhate ata ina a gata na kuna a te kade kha kya uta madango tenu o corona teta ina tama yako kaya kwa kaya khana kuteta khanim dukuye nga aku dumini pietra shimano amakamkula te karama xka fm key na kuye kha kaya karako tukara herako mo anishija ti piyoro msabanga xka fm key kujia kakai kora.

0: Ik wil nou opstaan, Frans.
1: Oh, hoe laat is het?
0: Het is al na 10. De zon zet al.
1: Oh, damn it. Ik heb verslaap. Ik bid erom. Gerda laat weten het.
0: Ik ben klaar, laat weten. Je zal je inkomen daar.
1: Goed, ik ben die huis gekomen gisteren.
0: Want je was vlot geklikker van die braaf.
1: Ai, toch. Zang vergeven mij.
0: Lou Versace. Laat ik je kom aflaten.
1: Hij man is die duimel, son.
0: Lou Versace?
1: Nee, nee, man. Moer man.
0: Het hij jou dronk gemaakt?
1: Ik was uitgestresst. Hij heeft eerst een whisky gekregen.
0: Hier is jouw koffie.
1: Ja. Ah, ik is sorry, son.
0: Dat is de laatste een voor wie je moet sorry zijn.
1: Ik moet een voorbeeld voor jou wees, son. Ik heb opgeneek.
0: Ons al twee nek al jaren op, Frans.
1: Waar is mijn revolver?
0: Lou het het afgevat. Je gebleven is het opgedaan.
1: Ik heb net vier ouskoekjes whisky gehad. Dronk soos 'n tor geword. Wel, ek kan net onthou dat Moorman my vertel het van sy kinderjare.
0: Ach, was seker 'n horror story. Is jy honger?
1: Moorman se pa het hom groot geneek as kind.
0: Is dit sy excuse?
1: Pieter en Rachel is hier by hom.
0: En groei hom. Jy was gesy.
1: Ja, ek dink Pieter is by Rachel.
0: Miskien het hulle saam weggeloop.
1: As ek Pieter kry, trek ek sy nerve vir hom af.
0: Dat is iets waar ons moet praat.
1: Oh, Sam, asseblief, ek het net een oomblik van die waaf geval.
0: Nee, Gerda het my vertel van hierdie rehab-plek.
1: Rehab? Jy meen soos droogskool?
0: Is jy sterk genoeg om op te hou nie, Frans?
1: Droogskool is vir mense met groot probleme, Sam.
0: Ek, jy is lakkel aan die kant groot probleme.
1: En wanneer wil jy na die plek toe gaan?
0: Sodra ons vir Pieter en Rachel gevind het.

0: So het jy al vir Rachel gesien?
1: Ah, my liefde. Gerda het Amos gaan haal.
0: Het jy al met haar prokureur gepraat?
1: Net vannag. Of tenminste, sy weet tot morgen.
0: En wanneer sal die hofsaak voorkom?
1: Oh, dit kan weer gevat.
0: En dan vraag, miskien moet ek my huis toe kom.
1: Jy het skaars een week hier, so.
0: Ek voel al baie beter.
1: Is jy sterk genoeg om die braf af te los?
0: Met die stress. Is al waar ek dink, man. Drank.
1: Ja, ek weet wat jy bedoel.
0: En jy? Staan jy nog sterk?
1: Ja, wel, as het nie vir pastoor was nie, het ek al lang al in gielse gat gesit.
0: Frans, hoe is jy beland?
1: Het is omstandighede buiten ons beheer, Sam.
0: Alles wat kan, het verkeerd geloop.
1: Dinge was nie altijd so sleg nie.
0: Ek kan nie eens onthou hoe ons leven voorheen was nie.
1: Ja, ek het ook vergeet. Partij daar probeer ek self onthou. Ons het een huis gehad, San. Ek het een job gehad en die kinders was happy.
0: Soepie, ek wil het nie onthou.
1: Ja, dat was goeie tijd, San. Onthou jy daar een Christmas wat ons afmaak uit toe is met vakantie, hè? Nog een oude stasie waar gehad.
0: Kaie ontdek.
1: Ja.
0: Uit neergebreek is gereis.
1: Ons was nie rijk nie, my vrou, maar ons het daarom een leven gehad, hè?
0: Tot jy jou werk verloor en begin syp het.
1: Jy gaan my een of ander tyd moet vergewe, San.
0: Nee, Frans, ek het jou reeds vergewe.
1: As Rachel se saak verby is, gaan ons van vooraf begin, dit promise ek jou, soms sonder die braf. Gerda het gesê, dat is moedelik een job interview.
0: Help jy nog met die tuine en die township?
1: Ja, maar hierdie gaan een ordentlike job wees. Ek beloof jou, hulle soek een fitter en een tander by een

Dit was Scotty McGrady met I Love You This Week. Tammy Wynette en Mark Gray het net voor hom Sometimes When You Touch gesing. Jy luister na RSG Countryklanke, vanaand saam met my vanuit die baai. Ons verander nou heeltemal van klank met David Gray en The One I Love.

Want David Gray beweeg ons na iemand wat die afgelope paar jaar nog hulle interessante draai na country muziek gemaakt het. Post Malone is natuurlijk wereldwijd bekend vir pop en hip-hop, maar country muziek was lang reeds deel van sy muzikale wereld. Met sy latere country werk het hy gewys hoe makkelijk die grense tussen muziekstijle soms kan vervaag. Op Yours hoor een mens ook een sachter, meer persoonlijke kant van hom. Post Malone met Yours.

Dit was Post Malone met Yours. Nou kom ons weer nader aan die huis met Ilandre en Your Man, gevolg deur Sandy Lee met Prisoner of Love.

het geluister na Sandy Lee met Prisoner of Love en net voor haar Ilandre met sy verwerking van Your Man. Ons sluit die eerste gedeelte af met Chris Els en The Older I Get.

Ons begin die tweede gedeelte met Dylan Austin en Bring Back That Old Country Music, gevolg deur iets splinternuuts uit ons eie geweste.

Dit was Nas Vegas, die nieuwe snit van Roan van der Kuil. En die een is vir ons hier in die baai extra lekker om te speel, want Roan is self van die baai afkomstig. Dylan Austin het net voor hom gepleit dat ons daar die ou country klank moet terugbring met Bring Back That Old Country Music. Nou een lied wat bijna allemaal ken, maar die oorsprong daarvan verras nogal. Living Next Door to Alice was nie oorspronkelijk een smoky lied nie. Die Australiese groep New World het het reeds in 1972 opgeneem. Smokey's weergawe het eers in 1976 gevolg en toe wereldwijd bekend geword. Die lied vertel van iemand wat jarenlang langs Alice woon en nooit vir haar sê hoe hy voel nie, totdat sy uiteindelik wegtrek. Smokey met Living Next Door to Alice.

Jy het geluister na Smokey met Living Next Door to Alice. Nou draai ons terug na een van die groot name van klassieke country muziek met Merle Haggard en You're Nobody's Darling But Mine.

Dit was Merle Haggard met You're Nobody's Darling But Mine. Bill Anderson is volgende met Still. En die opname het in 1963 iets besonders reg gekry. Dit was nie net 'n groot country treffer nie. Dit het ook tot nummer 8 op die Amerikaanse pop trefferlys geklim. Luister ook na Bill se manier van sing. Groot dele van die verse word amper vertel eerder as gesing. Daardie vertelstyl het een van sy bekendste kenmerke geword.